0: Chommy, chommy keki, keki was ik tak.
1: Die tak is in je bode.
0: Keki keki, keki fok jou. Kom, geer die tak, ons maak een pijpie, ek is lis. Shut up, hou op speel man, steek aan, ek is lis.
1: Klapper, bokkie.

0: kwaad maakt.
1: Poppy, je kleinste gat, sta op, nou!
0: Kaki, kaki, kaki, pokja.
2: Intro.

0: die vorige kind. Sy vlieg met skelms en dwalms saam en spook in haar wens.
1: Smite! Kus een stuk van de blauwe stoploop!
2: Kekkie, fuck jou!
3: Option A.
2: Eat the streets, this is gonna be fucking ill. Maybe I get lucky.
4: So you like Kentucky?
2: Who are you?
4: Maybe I'm a gangster.
2: What's a gangster?
4: You don't know.